Jakarta, dit is Voice of Indonesia in het Nederlands. We presenteren nieuws, informaties en alles uit Indonesië. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. Rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Muhammad Ilhamsha en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld. We waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag. En daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. Het populaire Chinese sociale media platform TikTok heeft aan de Indonesische overheid gemeld dat het 9 miljoen accounts van Indonesische kinderen jonger dan 16 jaar heeft gedeactiveerd in overeenstemming met de nieuwe overheidsvoorschriften. Tijdens een persconferentie in Jakarta op woensdag verklaarde minister van Communicatie en Digitale Zaken Mutia Hafid dat naast TikTok ook het Amerikaanse bedrijf Meta had gemeld 99.000 kinderaccounts op Facebook en 85.000 accounts op Instagram te hebben gedeactiveerd. Mutia gaf echter aan dat Meta nog geen melding had gemaakt van handhavingsmaatregelen op Threads, een andere platform van het bedrijf. Ze riep Meta daarom op om een update te geven over de voortgang op de platform. De deactivering van de accounts is gebaseerd op overheidsverordening nummer 17 van 2025, die einde maart vorig jaar van kracht werd. De verordening vereist de deactivering van en beperkt de toegang tot sociale media accounts van kinderen jonger dan 16 jaar. Dit maakt deel uit van inspanningen om kinderen te beschermen tegen cybergerelateerde risico's, waaronder blootstelling aan pornografie, gewelddadige inhoud, levensbedreigende content en ander voor kinderen ongepast materiaal. Dergelijke blootstelling kan de veiligheid van de persoonsgegevens van kinderen in gevaar brengen, leiden tot verslaving en psychologische en fysieke stoornissen bij kinderen veroorzaken. Indonesië is officieel gastland geworden van het regionale secretariaat voor de ASEAN-overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van toerismeprofessionals of ASEAN-MRATP na de ondertekening van de gastlandovereenkomst op het kantoor van het ASEAN-secretariaat in Jakarta op woensdag. De overeenkomst werd ondertekend door Bayu Aji, secretaris van het ministerie van Toerisme, en Citra Handayani Nasruddin, uitvoerend directeur van het regionale secretariaat van de ASEAN-MRATP. Volgens een officiële verklaring markeert de ondertekening van de gastlandovereenkomst een belangrijke stap richting de operationalisering van het secretariaat. Dit orgaan zal naar verwachting fungeren als expertisecentrum voor coördinatie tussen de ASEAN-lidstaten en voor het uitwisselen van best practices. De ASEAN-MRATP is een kader dat door de ASEAN-lidstaten is overeengekomen om bekwame, competente en goed opgeleide toerismeprofessionals te ontwikkelen en tegelijkertijd hun mobiliteit binnen de regio te bevorderen. Sugeng Suparwoto, vicevoorzitter van Commissie 8 van het Indonesische parlement, Commissie 7 van het Indonesische parlement, steunt de verhoging van de binnenlandse olie- en gaswinning om de nationale energiezekerheid te versterken. Tijdens een energieseminar aan de Universiteit van Indonesië op woensdag stelde hij dat een hogere oliewinning gepaard moet gaan
met de ontdekking van nieuwe binnenlandse olie- en gasreserves. Volgens hem is het versterken van de upstream sector, of exploratie en productie van olie en gas, van belang om de afhankelijkheid van Indonesië van olieimport te verminderen. Ook gaf hij aan dat de overheid een petroleumfonds moet opzetten als toekomstig reservefonds, gevoed door de exploitatie van olie- en gasvoorraden. De Indonesische overheid streeft ernaar de winning van ruwe olie in 2027 op 600.000 vatten per dag te brengen. De overheid blijft inzetten op een hogere binnenlandse olieproductie als onderdeel van inspanningen om de nationale energiezekerheid te versterken en tegelijkertijd de afhankelijkheid van de import van ruwe olie te verminderen.

Oktober laat in Indonesië opnieuw een wisselend weerbeeld zien. Terwijl grote delen van het land nog met droge omstandigheden te maken hebben, kunnen in verschillende regio's vandaag stevige regenbuien ontstaan. Vooral het noorden en delen van het westen van Indonesië moeten rekening houden met lokaal zwaar weer. Op Sumatra is de kans op regen het grootst in Aceh, Noord-Sumatra, West-Sumatra en Bengkulu. In Noord-Sumatra en Aceh kan de regen plaatselijk zwaar uitvallen, mogelijk met onweer en krachtige wind. Ook Riau en de Riau-eilanden staan onder een vroegtijdige weerswaarschuwing. Op Java blijft het weer overwegend wisselend. West-Java behoort tot de gebieden waar vandaag matige tot zware regen kan vallen. Voor Jakarta verwacht BMKG geen specifieke waarschuwing voor 9 oktober, hoewel lokale buien niet volledig zijn uitgesloten. Kalimantan kent eveneens grote regionale verschillen. In West- en Noord-Kalimantan is er kans op matige tot zware regen. Vooral in Noord-Kalimantan geldt een waarschuwing voor zware tot zeer zware regenval. Ook in Papua kan het weer snel omslaan. BMKG waarschuwt daarvoor regen van matige tot zware intensiteit, die gepaard kan gaan met bliksem en harde wind. Ondertussen blijven droge omstandigheden in andere delen van Indonesië een aandachtspunt. De actuele BMKG-gegevens laten bovendien zien dat in verschillende steden de luchtkwaliteit slecht tot zeer ongezond is, onder meer door rook en fijne stofdeeltjes.

0: far responding met Voice of Indonesia. Geniet van live uitzendingen, uw favoriete afspeellijsten, inspirerende podcast en de laatste nieuws, video's met een moderne en interactieve uitstraling. U kunt ook direct met anderen communiceren via functies like comment and share en ook live chat alles op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. De jongeren van Welleer brachten het verlangen naar eenheid tot leven. Vandaag mogen wij Indonesië vol overtuiging vieren. Najwa Shihab is een journalist en televisiepresentatrice die bekend staat om haar directe, assertieve interviewstijl en haar moed om belangrijke kwesties aan te kaarten. Ze verwierf bekendheid met Mata Najwa, een programma waarin politieke kwesties in Indonesië worden besproken. Ze studeerde af aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Indonesië en ontving talloze nationale en internationale prijzen, waaronder de Young Global Leader Award van het World Economic Forum in 2011, de Most Progressive Figure Award van Forbes Magazine en de Influential Women of the Year Award van Elle Magazine. Najwa Shihab is tevens de oprichter van Narasi, een multimediabedrijf dat diverse journalistieke content produceert, zoals nieuwsprogramma's, onderzoeken en diepgaande interviews. Als Indonesisch leesambassadeur sinds 2016 reist ze actief naar verschillende regio's om mensen te motiveren om van lezen te genieten.

Luisteraars, u heeft zojuist geluisterd naar het prachtige liedje Menanti Sebuah Jawaban van Paddy Reborn. Een liedje dat al jarenlang een bijzondere plek inneemt in het hart van veel muziekliefhebbers. Met zijn diepe en poëtische tekst vertelt dit liedje over hoop, onzekerheid en het wachten op een antwoord dat misschien nooit komt. De karakteristieke stem van Fadli, gecombineerd met de sterke muzikale compositie, zorgt voor een intense en emotionele sfeer die nog lang blijft hangen, zelfs nadat de laatste tonen zijn weggestorven. En nu om deze avond verder te begeleiden, gaan we over naar een liedje dat niet minder gevoelig is. Straks hoort u Cukup Dikenang Saja van de Yunas. Dit liedje brengt een andere nuance van emotie. Het gaat over loslaten, over accepteren dat niet alle liefdesverhalen een happy end kennen. Soms is het genoeg om iemand alleen nog in herinnering te bewaren, zonder opnieuw hoop te koesteren. De zachte melodie en de oprechte vertolking maken dit liedje bijzonder herkenbaar voor iedereen die ooit afscheid heeft moeten nemen van iets of iemand dierbaars. Het is een liedje dat u meeneemt in een rustige, bijna contemplatieve stemming, perfect om even stil te staan en terug te kijken. Blijf dus bij ons, want na deze korte overgang nemen we u mee in de klanken van Cukup Dikenang Saja van de Yunas. Veel luisterplezier!

on spannende ervaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functies like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, de Oost-Java-beurs 2026, of PRJ Surabaya, duurt 11 dagen van 8 tot en met 18 oktober 2026 in de Grand City Convex in Surabaya. PRJ Surabaya is een van de grootste tentoonstellings- en entertainment-evenementen in Oost-Java, waar bedrijven en het publiek samenkomen. Met een one-stop-entertainment-concept biedt PRJ winkelen, entertainment, culinaire hoogstandjes en recreatie voor het hele gezin, allemaal op één locatie. Luisteraars, PRJ Surabaya 2026 is groter dan ooit tevoren met de toevoeging van tentoonstellingshal naast tentoonstellinghal 1, de congreshal, de openluchtruimte en het amusementsgebied. PRJ Surabaya is niet alleen een plek om op zoek te gaan naar aanbiedingen, maar ook een ruimte waar lokale MKB's, nationale merken en multinationals hun producten kunnen presenteren en hun zakelijke netwerk kunnen uitbreiden. Diverse interactieve activiteiten, spelletjes, productlanceringen en promotieprogramma's zorgen voor een gevarieerde ervaring voor de bezoekers. Luisteraars, de opwinding van PRJ Surabaya is dankzij de gemakkelijke bereikbaarheid met verschillende vervoersmiddelen ook toegankelijk voor mensen uit diverse regio's. Grand City Convex ligt op slechts 500 meter van station Surabaya Gubeng, terwijl bezoekers van buiten de stad hun reis kunnen vervolgen vanaf de terminal Purabaya of de internationale luchthaven Juanda met het openbaar vervoer of een taxi. Met een concept dat handel, entertainment en recreatie combineert, fungeert Pekan Raya Jatim als een ontmoetingsplek voor de gemeenschap en een showcase voor diverse producten en zakelijke mogelijkheden in Oost-Java. Vanuit Surabaya krijgen de diverse producten, creativiteit en economische groei van Oost-Java de kans om bekendheid te verwerven bij mensen uit verschillende regio's.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Lesdar, Patak Banteng Tourism Village is a favorite bestemming for tourists and for rock climbers. Where in Van den Blanckrijk the attractions that climbing Van den Bergbrau is, die de charme van de beste zones of gang in Zuidoost-Azië, de Melkweg en een zeer mooie zonsondergang presenteert. Dit toeristische dorp ligt in het Biang Plateau gebied, Wonosobo, Midden-Java. En dit toeristische dorp ligt op Wonosobo. Vanuit de stad Semarang moet u 4 uur rijden om de Biang Plateau gebied te bereiken.

was ook die toeristische dorp. Bezoek wordt ook meteen beschroot door de koele lucht daar. Dat is niet zo gek, want dit toeristische dorp ligt op een hoogte van zo'n 2000 meter boven zeeniveau. Het toeristische dorp Patak Banteng biedt attracties waarbij u met avontuurlijke jeeps door dorpen en andere toeristische attracties op het Tienplateau reist. U kunt ook tuin- en vertelactiviteiten uitvoeren, variëren van geitenhouderij tot de beste aardappelplantage in Indonesië, koolplantage, wortelplantage, lokale dieng chili plantage tot karika plantage.

The Batak Banteng Tourism Village is operated by the cultural activities di Rutinemachte Alka Suroman Wordhouden, namelijk de Baritan Trambulan. Dit gaat op de 10e avond in de Javaanse termen. U kunt ook de kans om als een lokale gemeenschap te voelen met andere mensen te communiceren. De typische culinaire bij dit toeristische dorp zijn tempe mendoan, tombo, geplak en onkloknoedels. In deze gerechten zijn de beste in dit gebied en u zeker moet

0: Voice of Indonesia.
1: Voice of Indonesia, Bani Indonesia for the world. Christian Rahadi of better becomes as Krisya is a singer and liedjeschrijver uit Indonesia. Naast het succesvol produceren van hitnummers, heeft Krisya ook nummers gezongen die al populair zijn. Een daarvan is een nummer gemaakt door Obi Mesak in 1986, getiteld Kisah Kasih di Sekolah. Dit nummer werd uitgebracht in 2002 en werd de soundtrack voor de gelijknamige soapserie. Dit lied vertelt over het romantische leven op school, vooral het liefdeverhaal dat tussen de twee leerlingen groeit en veel mooie herinneringen oproept. Hier is de liedje, veel luisterplezier.

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan wij weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital applicatie. Mijn naam is Mohammad Ramsha. Dank u wel voor uw aandacht en vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot de volgende keer!